Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. Het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Een van de grote hits van de grote meneer Bruce Springsteen, born in the USA. Goedemorgen, het is iets over zes en we heten je van harte welkom dit bij Melinda FM met de Vroege Vogels.

Vandaag is Angelina Jolie jarig. Je weet wel, de Amerikaanse actrice en fotomodel. Die geboren is op 4 juni 1975. Zeg maar als...

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Spring eens op je fiets en beleef eens een unieke tocht door de geschiedenis tijdens Bunkerdag. En verken dan je indrukwekkende bunkers uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Ze starten aan bunker Tilly 2, dat is de achterzijde van Westfront, zondag aanstaande. Ik kan vrij vertrekken tussen 10 en 14 uur. De deelname, dat is wel gratis. Maar vooraf inschrijven vraag ze wel om dat te doen via visitnieuwpoort.be.

0: FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag zwaar bewolkt starten, tot betrokken met regen. In de namiddag zou het aan de kust moeten droog worden met opklaringen en temperaturen om en bij de 18 graden.

Route 66 met Wiltura. Vandaag kan je om 14 en om 20 uur gaan kijken naar de film Julian in de City in de Valkenstraat in Nieuwpoort. De tickets die kosten €5, verkrijgbaar bij Dins Toerisme. Dat is aan de infobalie van het stadhuis van Nieuwpoort.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Matchbox en Buzzbuis uit Diddelit. Vanaf vandaag tot en met 29 oktober kan je dus elke donderdag gaan deelnemen aan Van Pittig Bruidje tot een Grijze Garnaal in Nieuwpoort. Je kunt meegaan op een rondleiding doorheen de vismijn en langs de visserijschepen. De deelname is geschikt vanaf 12 jaar, maar is wel enkel bedoeld voor particulieren, dus zeker niet bedoeld voor groepen. De tickets kosten €12 en zijn verkrijgbaar bij de dienst toerisme aan de infobalie van het stadhuis.

Lady Gaga samen nog met Bruno Mars en Die With A Smile. Vandaag heb je een workshop Mindfulness in de Paterschoven in Diksmuiden vanaf 14 uur. En ook nog de boomgaardsessies in de provincie domein de IJzerboomgaard. En dat is vanaf 20 uur. En morgen is er het seizoensvoorstelling 26-27 om 19.30 uur in het kruispunt.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
2: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
1: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
3: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

I Lie and I Cheat met Won Ton Ton. Welkom bij Melinda FM Vroege Vogels. Nog tot en met 5 juni krijgt de grote markt van Poperingen dus die bijzondere invulling. Met het project 1 tafel 1000 stemmen verandert het hart van de stad in een levendige ontmoetingsplek waar creativiteit, verbinding en diversiteit centraal staan. Iedereen is er wel welkom om aan te schuiven voor een gezellige babbel, een moment van rust of workshop of gewoon mee te beleven hoe die tafel dag na dag verder vorm krijgt. Wil je meer informatie? Poperingen.be.

De Dinkitoors featuring Bea Luna met Declarazione d'Amor. Wat hebben we nog voor jullie? Zeg, hebben jullie eigenlijk snelle vingers, een vaste hand en een passie voor de zee? Wel, weet je wat? Doe mee aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen en strijd mee voor die geweldige titel. De locatie, dat is in Kokseiden. Schrijf je tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt. En inschrijven doe je via visitkokseiden.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Zwaar bewolkt vandaag, toch betrokken met regen op sommige plaatsen. In de namiddag is het droog met bredere opklaringen. En temperaturen vandaag aan zee rond de 18 graden.

En op het Theaterplein in Kokseide is het op 12 en 13 juni weer tijd voor de zomerse vibes met open air apero. Vanaf 18 uur ben je dan eigenlijk welkom om te kunnen genieten en ontspannen met een aperitiefje in de zon of later op de avond helemaal los te gaan in de sterrenhemel. Open air apero Kokseide met gratis toegang en een pure zomerbeleving.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Bij zondag aanstaande vinden de Plofiefeesten plaats op het August Ploffieplein in Bredene. Het plein wordt dan die dag eigenlijk omgetoverd tot een gezellige en fijne festivalweide. Het evenement loopt van 14 tot 18:30 en richt zich eigenlijk op een aangename namiddag voor alle leeftijden.

Shining met Laura Tesoro. Voor vandaag gaan we eruit met Robin Schulz. Straks om 8 uur Robbie met zijn programma. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien De Reu.
2: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
1: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
3: Die consumptiemaatschappij heeft zich vervuild tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop en die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
1: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Eentje uit de grote Jackson-familie, zeg maar. Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Het was een hit in 1986 alweer. En daarmee zijn we deze donderdagmorgen hier in de muziekdoos van start gegaan.

Miley Cyrus en Flowers in de muziekdoos. Je hebt hier wat informatie, je hebt het weerbericht. En straks tussen 9 en 10 heb je ook nog de spreuk van de dag. Maar vooral veel muziek, onder meer deze Bo van Rob de Nijs.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Op zondag 14 juni brengt Euphonia een bijzonder muzikaal moment naar Torghout met twee intieme concerten onder de noemer Festival d'Amour. In de prachtige grote kapel van de Kunstacademie Torghout wordt de liefde centraal gezet. Er zijn twee concertmomenten voorzien om 11 uur en om 15 uur. De toegang bedraagt €17 voor volwassenen, €5 voor kinderen en €3,40 met kansentarief.

0: Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Waterboys en the Hole of the Moon. En over water gesproken, wel, het weerbericht ziet er niet zo denderend uit, want vandaag donderdag krijgen we perioden van regen of buien bij een soms strakke zuidwestenwind. De maxima liggen niet hoger dan 18 à 19 graden.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De correctionele rechtbank van Brugge heeft 3 mannen veroordeeld voor mensensmokkel. 2 broers uit Menen en Zelzaten krijgen elk 30 maanden cel met uitstel. Een derde man uit Wevelgem die krijgt 25 maanden met uitstel. En de transmigranten die werden opgehaald in Italië en Litouwen. In Middelkerke zijn zo'n 300 mensen samengekomen op een waken voor het peutertje dat dinsdagochtend is overleden. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje van 2 jaar zelf naar buiten, terwijl haar oma en zus nog sliepen. Het meisje werd later teruggevonden in een beek en overleed in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval zijn knuffels en bloemen neergelegd. Langs de A19 in Geluweld bij Zonnebeke komt er dan toch geen nieuwe windmolen. De vergunning werd vorig jaar al geweigerd en ook het beroep van het energiebedrijf is nu verworpen. In Blankenbergen is een man van 84 jaar levensbedreigend gewond geraakt bij een brand. Zijn toestand zou intussen stabiel zijn, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De prijs van een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste Okra-barometer betalen bewoners nu gemiddeld €2.359 per maand. En dat is €572 meer dan het gemiddelde pensioen. En de oudervereniging die maakt zich dan ook zorgen over de groeiende kloof. Een man uit Ieper is vrijgesproken voor een verkeersboete voor overdreven snelheid. De man die kreeg eerder een boete van ruim €200 omdat hij 103 km per uur zou hebben gereden in een zone 70 in Heuveland. Op de flitsfoto waren echter 2 voertuigen te zien, waardoor de politierechter hem heeft vrijgesproken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden en aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Blondie en Atomic. Persoonlijk vind ik het een van haar mindere nummers. Laat ons stellen dat ze beter heeft gemaakt in de tijd. Het is 9 uur voorbij, het regionaal nieuws heb je gehad. Het volgende hoor je om 11 uur deze morgen, maar er is ook nog een uurtje muziekdoos natuurlijk.

Dat was nog in de tijd met Bonnie Pointer erbij. De Pointer Sisters hoorde je net uit 1983 en Jump for My Love. Deze man is ontzettend populair in Nederland. Ik heb het over Marco Schuitmaker.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een beetje rock en een beetje pop, samen met Aerosmith en I Don't Want Miss A Thing. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together? Dat is voor zometeen na Little August.

0: Mika en Pharrell Williams en Celebrate. Valt de regen door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis. We houden uit in het midden.
1: Ik zit

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

Modo, dat is lang geleden. Je hoorde Ein, Zwei, Polizei. We gaan even terug naar het jaar 1983. Dit stond in de hitlijsten. I'm Still Standing, Elton

Bobby en Lift Me Up. Ik ga deze muziekdoos eindigen met een nummer uit 1979. Ik wens je nog een prettige dag en heel graag tot morgen voor de laatste van deze week. Hier zijn Racy, Lay Your

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is eigenlijk een heel pakkend verhaal van een Amerikaanse soldaat die in Duitsland is gelegerd. Ondertussen bevalt zijn echtgenote in Amerika van een dochtertje, maar het kindje komt blind op de wereld. En dat wil hij de afstand overbruggen met een liedje voor haar te schrijven en toch nog een poging te doen. Maar If Only I Could, Sydney Youngblood was dat. Ik ben heel blij dat wij elkaar hier treffen op de werkvloer. Till we meet.

Met een vette knipoog naar Marvin Gaye. I heard it to the grapevine. Het is donderdag 4 juni vandaag. De maand juni is ook de maand van de belastingsbrief invullen, hè? Of laten invullen. Geld voor de fiscus. Maar wie is dat nu eigenlijk? En wel, straks in de koffiecorner gaan we het daar eens over hebben. De belasting op de werkvloer. Maar ook heel wat aangename muziek terwijl je werkt. Dit is Dana Winner.

straks om 10:30 een nieuw verhaal op de werkvloer. Vandaag dat van Nico. Nico die keerde na een wereldreis en na enkele jaren extra ervaring op te doen in Leuven, keerde hij terug naar de kust. En wat gaat hij nu doen? Wat is zijn verhaal? We horen het straks na de liefdesliedjes van Misha Mara.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

Nee, daar zijn geen woorden voor. We waren gisteren allemaal een beetje stil geworden na het nieuws van het overlijden van Margriet Hermans. Maar je moet dan ook weten dat Mischa bijzonder is aangedaan, want ze heeft ook een nicht verloren. Ja, ze waren nichten van elkaar. Met andere woorden, het is ook een stuk familie wat wegvalt. Een vaste kaart is er niet. Kapitein Nico die kijkt uit op een aangenaam terras met 20 plaatsen. Dat wel. Elke dag heerlijk in het zonnetje. Nico keerde na een wereldreis en na enkele jaren extra ervaring op de teller uit Leuven terug naar de kust. En hij opende in Westende Captain Nico, een fish and wine bar. Hij werkt enkel met verse vis in zijn koude gerechten met een uitgebreide wijnkaart daarbij. Koude gerechten, ja, zoals maatjes en cocktailgarnalen, zoals het hoort uiteraard, met verse vis. Naast de fish and wine bar is er ook een kleine viswinkel. En omdat vis dagvers moet zijn, kan je hier enkel vis kopen op bestelling. Dus bij fish and wine bar Captain Nico in Westende. Nico, welkom terug aan de kust.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een

Na ons verhaal op de werkvloer over de vis- en wijnbar is het nu tijd om naar Oostduinkerkenbad te gaan. Nu nog niet. Eind van deze maand zijn er weer de garnaalfeesten. En dat is uiteraard het geliefde volksfeest wat al decennia lang een vaste waarde is aan de Belgische kust. En wie de garnaalfeesten kent, die weet dat dat veel meer is dan een klassiek evenement. En dat is dus in Oostduinkerken het laatste weekend van juni 27 en 28. 20 juni. Alles staat ondertussen online op de website garnaalfeesten.be.

Niet alleen de garnaalfeesten in Oostduinkerkenbad het laatste weekend van juni, maar de vrijdag voordien, de 26e, dan komt de concertfilm van Simply Wets op de markt. Holding Back the Years, want de band bestaat 40 jaar en de cadeautjes die zijn voor de fans. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. De muziek die zal verkrijgbaar zijn op 2 cd's of op 3 lp's. Vrijdag 26 juni, een datum voor de fans van Simply Wets om naar uit te kijken. Zometeen het nieuws uit West-Vlaanderen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Middelkerke zijn zo'n 300 mensen samengekomen op een waken voor het peutertje dat dinsdagochtend is overleden. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje van 2 jaar zelf naar buiten, terwijl haar oma en zus nog sliepen. Het meisje werd later teruggevonden in een beek en overleed in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval zijn knuffels en bloemen neergelegd. Een man uit Ieper is vrijgesproken voor een verkeersboete voor overdreven snelheid. De man die kreeg eerder een boete van ruim €200 omdat hij 103 km per uur zou hebben gereden in een zone 70 in Heuveland. Op de flitsfoto waren echter 2 voertuigen te zien, waardoor de politierechter hem heeft vrijgesproken. In Blankenbergen is een man van 84 jaar levensbedreigend gewond geraakt bij een brand. Zijn toestand zou intussen stabiel zijn, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen. In Bellegem bij Kortrijk is een proefproject gestart waarbij het afvalwater van 50 woningen gezuiverd wordt via 1 gezamenlijke kleinschalige installatie. De huizen die liggen te ver van het rioolnetwerk en worden daarom op deze manier aangesloten. Een koppel uit Roemenië is veroordeeld tot 8 maanden cel voor pooierschap. Ze lieten een andere Roemeense vrouw als prostituee werken in een hotel in Roeselare, terwijl dat dit verboden is. De Nacht van Vlaanderen in Torhout kent dit jaar opnieuw een recordeditie. Zo'n 11.800 lopers en wandelaars die nemen over 2 weken op 19 juni deel. De inschrijvingen die zijn al op 31 mei afgesloten, waardoor wie nog een ticket wilde bemachtigen, tot volgend jaar zal moeten wachten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden en aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Ja, ik mag hopen wat aangename herinneringen aan de 80's met Madonna. En terug welkom op de werkvloer ondertussen na het nieuws van 11 uur. Dankjewel Jeroen om ons weer bij te praten over het nieuws uit onze provincie. Ja, vond je het fijn? Madonna en Material Girl. Goedemorgen.

Captain Hollywood Projects was dat bij Melinda FM op donderdag voormiddag. Maandag heeft Vlaanderen zijn beste buren gekozen. Dinsdag hoorden we dat Europassistance van naam gaat veranderen. En gisteren hoorden we het verdict in het 15 jaar durende proces tussen de modeketen ZEP en de Belgische staat. Tot 15 juli heb je de tijd om de belastingen in te vullen via Tax on Web. Dat weet je, de fiscus. Maar wie is dat? Dat weten we niet zo meteen. En wat doen die dan? En wat houdt hen bezig? Wel, straks in de koffiecorner ga ik het u even proberen uit te leggen, zoals juffrouw Helena mij dat uitgelegd heeft.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.nl

meisjes van de Bengals uit de 80s. Walk like an Egyptian. Melinda FM op donderdag voormiddag. Elk moment de muziek die je kent. De maand juni is ook de maand dus dat we onze belastingsbrief invullen of laten invullen. En dan spreken we al gauw over geld voor de fiscus. Ja, dat horen we vaak. Maar wie is dat eigenlijk? Wel, dat woordje dat komt uit het Latijn. Het woordje fiscus betekent oorspronkelijk mandje. En dat sloeg in de Romeinse tijd op de kas van de keizer. Want hij verwees dan altijd naar dat geldmandje waar dat geld kon in bewaard blijven of waar het geld mee opgehaald werd. We gebruiken dat Latijnse woordje ook dus in het Nederlands al sinds de 10e eeuw of zo. Dus al een hele lange tijd. En er was ook nog een Franse vorm, fisc. Maar die zijn we ondertussen al een beetje vergeten. Dus nu gebruiken we alleen nog het woordje fiscus. En dat betekent dan een mandje. En dan stel ik mij de bijkomende vraag, mag dat ook een rieten mandje zijn? Ik weet het niet, maar tante Ilse die zegt ook altijd, Blackie, allez, vooruit de nieuwe fiscus.

aangename muziek op de werkvloer. Dat zijn de arbeidsvitaminen in West-Vlaanderen. Deze zomer is het weer 10 om te zien. 14 en 15 juli op de Zeedijk in Middelkerken en dat op het Epernetplein. Artiesten zoals K3 en Milk Inc. die zullen langskomen. Niels de Stadsbader en Belle Perez die zullen op die 14e en die 15e juli ook nog een mini-concert geven. Daar op het Epernetplein, vlak bij het casino in Middelkerken. In 1992 stonden deze heren op het podium van 10 om te zien. Leijers, Michiels en Soul Sister. We gaan nog eens luisteren naar dat mooie Changes.

0: kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Belleperes, op die dinsdag 14 juli na de opnames van 10 om te zien, zal Belleperes de Zuiderse sfeer nog eens komen brengen aan zee, terwijl Niels de Stelsbader die opnames dan mag afsluiten met zijn grootste hits. Dat op dinsdag 14 juli. Belleperes en Jeroen van den Boom, het is duidelijk, jij en

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
2: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
1: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo kook en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: Blijkbaar klasse genoeg de voorbije minuten hier bij Melinda FM. Daarnet tussen 10 en 12 uur bij Dirk Smeets en de Classics at Work. En dit keer waren die van A Touch of Class. Net na het nieuws dus. En Around the World, la la la. Een plaat dus met een heel hoog la la la gehalte. Zo zie je maar dat het weekend eraan komt met rasse schreden.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Een hele fijne donderdagmiddag allemaal. En welkom in de show. Een show met enkel en alleen jouw muzikale smaak. Zoals nu uit onze top 30 maal Smit en Nell Gorin. Ze brengen Drive Safe.

Bij ons hier in Europa een echt one-hit wonder. Het bleef bij deze ene, weliswaar hele grote hit, Baby Baby. Maar wereldwijd verkocht ze miljoenen exemplaren van LP's. Heeft ze 6 Grammy Awards thuis staan. En heeft ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Dus geen klein bier deze dame hier. Amy Grant was dat. Hier tijdens deze aflevering van Club de Wit. En we blijven over de grote plas. Want ook dit hier is een Amerikaanse zangeres. En als het ware ook een one-hit wonder. Tiffany. And I Think We're Alone Now gaat ze brengen.

0: zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Al dus nog David Calbo, dat was Recht Vooruit. Nu Barry Ian Green, beter bekend als Barry Blue. Deze Britse sing-and-songwriter en ook nog producent stond in 1973 heel hoog in de hitparade met deze plaat die hij schreef samen met niemand minder dan Lindsay De Paul, die op haar beurt een dikke wereldhit te pakken had met Sugar Me. Het is Dancing on a Saturday Night.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 4 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1940 en in de Tweede Wereldoorlog. De Duinkerke-evacuatie komt tot een einde. Britse troepen evacueren 338.000 troepen uit Duinkerke in Frankrijk. Om het moreel van het land op te verzen, levert Winston Churchill alleen aan het House of Commons zijn beroemde We Shall Fight on the Beaches toespraak. 1989, de eerste vrije verkiezingen in een land achter het ijzeren gordijn sinds de Tweede Wereldoorlog worden gehouden in Polen en gewonnen door de partij Solidarność, de partij van de latere president Lech Walesa. 1989, de eerste vrije verkiezingen in een land achter het ijzeren gordijn sinds de Tweede Wereldoorlog worden gehouden in Polen en gewonnen door de partij Solidarność van de latere president Lech Walesa. 1995, de TT Motor Races op het eiland Man eisen hun 164ste slachtoffer. De Brit Paul Farger overlijdt op de weg naar het ziekenhuis nadat hij met zijn motor tegen een muur is gebotst. 2010, lancering van een Falcon 9-raket van SpaceX met een prototype van het Dragon ruimtevaartuig. De combinatie bereikt een baan om de aarde, wat de eerste keer is dat een private ruimtevaartuig dit presteert. 2015, een explosie in een benzinestation en de watersnood in de Ghanese hoofdstad Accra hebben ongeveer aan 150 mensen het leven gekost, aldus president John Dramani Mahama van het West-Afrikaanse land. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 4 juni.

Mensen die fan zijn van de serie Hannah Montana kennen ongetwijfeld deze nieuwe single hier van Miley Cyrus. Want het komt er wel degelijk in voor deze jonger you te beluisteren net na de historie.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Dinsdag 2 juni overleden. Hij werd 75 jaar, deze Peeper Bryson. Hier te beluisteren samen met Regina Bell in A Whole New World. Margriet Hermans dan weer begon in 1985 haar carrière als zangeres. In de jaren 80 hing ze ook aan de slag op de radio, televisie en stond ze ook op het podium. Ze startte bij Omroep Limburg van Radio 2. In de jaren 90 presenteerde ze haar eigen talkshow, genaamd Margriet, op het toenmalige TV1. Ze raakte ook bekend als panellid in het populaire televisieprogramma Zeg eens Tot in 2024 was ze talloze keren te gast in televisieprogramma's op de VRT, op Play of op VTM, als zichzelf of als jurylid. Margriet Hermans was ook een tijdje politiek actief. Margriet Hermans werd 72 jaar.

Gisteren ging er echt wel een stevige schok door Vlaanderen bij het veel te vroeg overlijden van deze dame hier. Margriet Hermans werd amper 72 jaar. Straks op deze regenachtige en grijze donderdagmiddag krijg je het nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM. En daarna ben ik er terug met deel 2 van Club de Wet.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet, want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
2: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
1: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: De zanger en gitarist van deze Wheaters, dat is Brandon B. Brown, heeft het nummer geschreven met in het achterhoofd een magere jongen met een matje. Een soort nerd, zeg maar. Maar de jongensdroom kwam uit. Hij werd door het populairste meisje meegevraagd van de school naar een concert, maar dan wel van de ruige rockband Iron Maiden. Wheaters was dat dus en de Teenage Dirtbag.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze donderdagmiddag nu met Henri PFR.

Het is bijna niet te geloven, maar toch is het zo. Het is een oude hit. Nu ja, hit heeft hij er niet echt mee gescoord. Uit de jaren 70 van niemand minder dan Stevie Wonder. Zij hier had er wel een dik hit mee, maar dat wel in de jaren 90. Incognito was dat, hier bij Melinda FM. En don't you worry about a thing. Je hoeft je absoluut geen zorgen te maken. De grootste hits, je krijgt ze hier te beluisteren. 24 uur op 24.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: De nacht in Amsterdam werd nog eens bezongen door deze hier. Dat was Bazaar Nu, John Fred en his Playboy Band. Een popzanger uit de Amerikaanse staat Louisiana die zijn grootste hit scoorde met deze Judy in Disguise with Glasses. Een parodie was dat op de Beatles' Lucy in the Sky with Diamonds. John Fred wordt beschouwd als een eendagsvlieg en behaalt geen hits meer. Wel bleef hij actief als zanger, DJ, producer, honkbalcoach. Hij overleed in 2005.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: hit mee te pakken enkele jaren geleden. Cameron Whitecamp was dat en Medusa op deze 4 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Skip Marley, de Jamaicaanse zanger en kleinzoon van Bob Marley, wordt er vandaag 30. Nika Costa, de Amerikaanse zangeres, wordt er 54. En Chris van Tongelen, de Vlaamse zanger bij de Romeo's onder meer, wordt er 58. Alan Clark, de Britse zanger van de Hollies, wordt er 84. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Reeves Gabrielsz. De Amerikaanse gitarist bij The Cure wordt er vandaag 70.

0: Deze Reef Gabriels werd geboren in New York op 4 juni 1956. Vandaag dus exact 70 jaar. Deze Amerikaanse gitarist, songwriter en ook muziekproducent. Hij begon al op 13-jarige leeftijd gitaar te spelen en speelde onder meer samen met de Britse zanger David Bowie, waarvan hij lid was van die band Tin Machine, voor hij bij deze Cure aan het werk ging. Je hoorde A Forest van The Cure.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met Vince Clark en Andy Bell, oftewel Erasure op de radio. Hier is ABBA-esque Lay All Your Love On Me.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Linda Perry, de zangeres van deze Four Non Blondes, staat tegenwoordig zelf niet meer in de studio achter de microfoon, maar ze schrijft simpelweg platen voor andere grote artiesten. En dan denk ik onder meer aan Pink en aan Christina Aguilera. Dit keer was ze dus nog zelf, Linda Perry en de Four Non Blondes. Je hoort

0: steken als het ware in de buik van de hitparade. Jammer, maar goed geprobeerd. En deze klassieker hier in onze eigen moedertaal, Intimiteit van Remo van het Groene Woud, mag Club de Wit afsluiten op deze donderdag. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen alweer.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit is Club de Wit.

trouwe mazen, maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Een man uit Ieper is vrijgesproken voor een verkeersboete voor overdreven snelheid. De man die kreeg eerder een boete van ruim 200 euro omdat hij 103 km per uur zou hebben gereden in een zone 70 in Heuveland. Op de flitsfoto waren echter twee voertuigen te zien, waardoor de politierechter hem heeft vrijgesproken. In Brugge staan momenteel 264 vacatures open voor horecapersoneel. De sector blijft het moeilijk hebben om voldoende opgeleid personeel te vinden. Daarom organiseren Horeca Forma en de VDAB een opleidingstraject. 9 cursisten die hebben dat traject gevolgd in Brugge en Oostende. In Middelkerke zijn zo'n 300 mensen samengekomen op een waken voor het peutertje dat dinsdagochtend is overleden. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje van 2 jaar zelf naar buiten, terwijl haar oma en zus nog sliepen. Het meisje werd later teruggevonden in een beek en overleed in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval zijn knuffels en bloemen neergelegd. Langs de A19 in Geluweld bij Zonnebeke komt er dan toch geen nieuwe windmolen. De vergunning werd vorig jaar al geweigerd en ook het beroep van het energiebedrijf is nu verworpen. In Bellegem bij Kortrijk is een proefproject gestart waarbij het afvalwater van 50 woningen gezuiverd wordt via 1 gezamenlijke kleinschalige installatie. De huizen die liggen te ver van het rioolnetwerk en worden daarom op deze manier aangesloten. Een koppel uit Roemenië is veroordeeld tot 8 maanden cel voor pooierschap. Ze lieten een andere Roemeense vrouw als prostituee werken in een hotel in Roeselare, terwijl dat dit verboden is.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden en aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: vinden hem terug in de hitlijsten van 1984. En Break My Stride. Het is 2:00 geworden. We zijn donderdagmiddag. Van harte welkom bij Melinda FM. Dit is zomermatinee tot aan 3:00. Maar waar is de zomer eigenlijk? Ja, het voelt allemaal een beetje kouder aan, maar wij gaan zorgen voor de warmte. Goedemiddag iedereen.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans. Come on, get up.

0: Jennifer Lopez uit de 90s en If You Had My Love. Het is zomer. We gaan het hebben over de zomerse geur, want dat doet toch iets met een mens. Hè. En wetenschappers die zeggen dat die geuren herinneringen oproepen. Daarom brengt de geur van zonnecrème zoveel mensen meteen terug naar de vakanties uit hun jeugd. Heb jij datzelfde gevoel?
1: Zomer. Matinee.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

Ja, de heren van Criss Cross Amsterdam hebben beslag gelegd op haar. Zij hoort bij mij en ze maakten dat samen met Jan Smit en Frans Bauer. We gaan richting 2:30 en de cocktailplaat hier op deze donderdagmiddag met nieuw Gwen.

0: Guetta. So you can keep on crying, baby. Cry baby.
1: De cocktailplaat.
0: Een zachte zomerbries, een terras dat nog nazindert van een warme zomerse dag en een verfrissende cocktail binnen handbereik. Soms hoeft het leven niet te ingewikkeld te zijn, want net zoals de volgende plaat zegt, je bent goed zoals je bent. Dit is Milky en Mel Grab, Just the Way.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: een van die recente hitsingles van dit jaar in onze playlist. Sophia en Midnight Stalker.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1981, dat is het jaar waarin Rick James de dansvloeren op stelte zette met zijn legendarische hit Super Freak. Dat is een funky nummer dat meteen opviel door die herkenbare baslijn, later wereldberoemd geworden toen MC Hammer in de jaren 90 zijn hit You Can Touch This op baseerde. Super Freak schopte destijds tot de nummer 16 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en stond wekenlang hoog in de R&B charts, waar het zelfs de top 5 haalde. In Europa had de plaat iets minder succes, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een absolute 80s klassieker.
1: Het muzikale hit.

Allee, hup met de beentjes, Marie. Amir was dat een j'ai cherché. En daarvoor zat nog Dean Weston. En Giving All I Have. Dat is ook wat Luc de Lee gaat doen, zo meteen na 3 uur. Want hij is er weer met heel veel informatie en muziek natuurlijk. Morgen is het vrijdag. Dan zijn we natuurlijk terug tussen 2 en 3 met een nieuwe zomermatinee. Geniet nog van deze donderdag. En ik heb nog deze plaat voor jullie uit 1979. Opgewekt en vrolijk. Dit is Boney M. en Bahama Mama. Geniet nog van de donderdag. En wij horen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Gisteren draaiden we nog een single van Kim Appleby in ons programma. Hier nog even samen met haar zusje Mel en Respectable. 4 juni vandaag, alweer een nieuwe aflevering van de Rotonde. Blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Welkom op donderdag.

heerlijke chill muziek, of moeten we zeggen reggae muziek van Inner Circle en Rock With You. Supermarkten als Delhaize en Carrefour hebben het al lang begrepen dat zelf brood afbakken ook zijn vruchten kan afwerpen. Na Lidl, Aldi en GB zijn nu ook Colruyt gevolgd met dit initiatief. Wat er nu eigenlijk op neerkomt, dat je werkelijk voor alles terecht kan in supermarkten. Het spijtige van de zaak is uiteraard dat de kleine zelfstandigen daar de dupe van zullen zijn op termijn. En dat alweer een deeltje sociaal contact verloren zal gaan. Toch wel jammer. Dit is Meteor.

De hitparades van 2003 waren dit met Coldplay en Clocks. Gisteren hebben we alweer afscheid moeten nemen van een mooi mens, Margriet Hermans, die besliste haar korte leidersweg op een eervolle manier te beëindigen. We willen dan ook onze deelneming betuigen aan familie en vrienden. Margriet, we zullen je verhalen en vooral je gulle lach missen. Gelukkig liet je ons nog de heerlijke muziek na. Alle mooie

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

De Levy Ride van Mayday. De Belgen gaven vorig jaar meer dan 18 miljard uit aan online aankopen. Maar de winsten daarvan gaan vooral naar de buitenlandse giganten zoals Shine en Temu. En dit ondanks hun twijfelachtige reputatie. Dit is dan ook alweer een domper op onze Europese economie. Door dergelijk koopgedrag dreigt onze eigen commerciële business te lijden. Komt er ook nog bij dat deze Chinese bedrijven zich zelden iets aantrekken van de Europese regelgeving en in sommige gevallen zelfs onze eigen gezondheid in het gedrang brengen. Foei toch!

Het moet niet altijd the first, the last, my everything zijn. Barry White heeft nog meer mooie muziek gemaakt. Ook deze You See the Trouble in Me. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. En er is nog meer. In de omliggende straten kan je ook terecht voor een traditionele rommelmarkt. Mis het dus niet, de vernieuwde Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Mariakerkeplein in Oostende. Iedereen is van harte welkom.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Hunter X en zijn allegaartje en Golden. Heb je snelle vingers, een vaste hand en een passie voor de zee? Doe dan mee aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen en strijd mee voor de titel. De locatie is Kokzijde, maar schrijf je wel tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt. Alle info en inschrijvingen kan via www.visitkokzijde.be.
1: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah.
2: Melinda FM.
3: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
3: Jump in.

De Barbiepop was zodanig populair dat ze er nog een film van gemaakt hebben en deze muziek zelfs van Aqua Barbie Girl. Onze Camille is nog druk in de voorbereiding, maar een nieuwe Circus Camille komt eraan. Tijdens de kerstvakantie zal ze zelfs met haar show naar de Trixo Arena trekken in Hasselt en dit op 19 en 20 december. Verder zijn er op de vertrouwde locatie maar liefst 33 shows gepland in de zomerperiode. 40.000 tickets zijn al verkocht, maar vanaf morgen om 10 uur kunt u terecht voor ze nog te bestellen via clubcamille.be. Nick Kershaw.

Terug naar 1972 met Mac en Katie Kissoon en I Found My Freedom. En daarmee is ook alweer alles gezegd wat gezegd moest worden voor vandaag in de rotonde. We gaan eruit met Anastasia en Cowboys and Kisses. Morgen rendezvous voor de vrijdagaflevering. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Brugge staan momenteel 264 vacatures open voor horecapersoneel. De sector blijft het moeilijk hebben om voldoende opgeleid personeel te vinden. Daarom organiseren Horeca Forma en de VDAB een opleidingstraject. 9 cursisten die hebben dat traject gevolgd in Brugge en Oostende. In Middelkerke zijn zo'n 300 mensen samengekomen op een waken voor het peutertje dat dinsdagochtend is overleden. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje van 2 jaar zelf naar buiten, terwijl haar oma en zus nog sliepen. Het meisje werd later teruggevonden in een beek en overleed in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval zijn knuffels en bloemen neergelegd. Een man uit Ieper is vrijgesproken voor een verkeersboete voor overdreven snelheid. De man die kreeg eerder een boete van ruim €200 omdat hij 103 km per uur zou hebben gereden in een zone 70 in Heuveland. Op de flitsfoto waren echter 2 voertuigen te zien, waardoor de politierechter hem heeft vrijgesproken. De prijs van een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste Okra-barometer betalen bewoners nu gemiddeld €2.359 per maand. En dat is €572 meer dan het gemiddelde pensioen. En de oudervereniging die maakt zich dan ook zorgen over de groeiende kloof. Langs de A19 in Geluweld bij Zonnebeke komt er dan toch geen nieuwe windmolen. De vergunning werd vorig jaar al geweigerd en ook het beroep van het energiebedrijf is nu verworpen. In Bellegem bij Kortrijk is een proefproject gestart waarbij het afvalwater van 50 woningen gezuiverd wordt via 1 gezamenlijke kleinschalige installatie. De huizen die liggen te ver van het rioolnetwerk en worden daarom op deze manier aangesloten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden en aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Ze kwam uit Brussel, was blond en bloedmooi. Nathalie, My Love Won't Let You Down. Ze was de enige grote hit die ze scoorde bij ons. Goedemiddag.

Ook dit was Belgisch Case Choice, Not an Addict. Ik heb gisteren een fout gemaakt en een luisteraar heeft daarover een bericht gestuurd. Het ging over Sandra, ik had u verteld, een duo uit Nederland. Dat moet uiteraard een duo uit Duitsland zijn. Ja, ja, ja. Ook wij kunnen ons af en toe wel eens vergissen. Meer van dat...

En deze komt dan alweer uit Italië, geboren in Turijn een heel tijdje geleden, met name 58 jaar. Zo oud is die ondertussen, Gigi D'Agostino met La Passion. Trouwens, we gaan straks ook eens zien dat we een goed nieuwsbericht kunnen vinden. Van het weer hoeven we alvast niet veel te verwachten. Daar zal het goede nieuws niet van komen, vrezen we. Maar ik vind wel wat anders. Ook dit is Belgisch Stash. Veel Belgische producties vandaag in het programma.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Dit zijn geen gewoon mannen, die van Killing Joke. Je hoort ze hier met hun allergrootste hit. En die heette Love Like Blood. Wij zijn al eens blij dat we €20 winnen met de loto. Wel, Elon Musk die verdient zo'n €3,1 miljoen per uur. Dat is iets beter, zeker. Zijn fortuin is groter dan de Belgische economie. Voilà.

Onder de noemer, het mag altijd ietsjes meer zijn. Een beetje meer van Rob de Nijs. Ik heb een bizar bericht gevonden. Ik weet niet of het goed of slecht nieuws is. Kent u nog Ozzy? Dat is die ijsmummie die ze enkele jaren geleden in de ijzige kou van de Alpen gevonden hebben. Ozzy die stierf ongeveer 5000 jaar geleden. Ze hebben nu een stukje, gist uit zijn darmen kunnen halen. En zijn van plan om daar brood mee te maken en zelfs

0: In verband met dat bericht van daarnet, geef mij maar een ottie van het vat. Ik vind het toch wel heel erg bizar hoor. Brood of bier van Ozzy. Ken je deze nog? Ook dit is Belgisch Technotronic. Het was in der tijd met Felly.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

droom jij over mij vannacht? Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen vandaag. Dat ziet er trist uit. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Maximum temperaturen 17 graden. Morgen is de betere dag van de week. Dan zouden we zowaar de zon te zien krijgen. Het blijft ongeveer even koud of even warm. Het is maar hoe je het bekijkt. Zaterdag grijs, regenachtig. Zondag 18 graden, af en toe wat zon. Maandag grijs, dinsdag zon, woensdag zon.

Met Italië, met Born with a Broken Heart, dat is lastig denk ik. We zijn toegekomen aan het eind van deze donderdagse aflevering van het programma. Veel plezier zo dadelijk met de Turbulentie Show. Morgen zijn wij er weer vanaf een uur of vier. Het is

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
2: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
1: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
3: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
1: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maxima tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

Hoe hekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Een schoon voorbeeld van Rednecks, dat was Cotton Eye Joe. Zometeen de Spaanse vrouwenhartenbreker Enrique Iglesias. Waar is de trots van Vlaanderen in

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het weer laat wat te wensen over vandaag, maar geen getreur. De hits blijven ongetwijfeld uit die radio knallen. Het was Alisso met Destiny. Dit is Melinda FM op donderdag.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark. Airplay.

0: 8 minuten over 5:30 geworden op donderdagmiddag bij Melinda FM. Kijk eens aan, dit is de succesformule van Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

We moeten er alvast geen doekjes op binden. Dit wordt absoluut de nummer 1. Taylor Swift in die turbulente show. Dat was The Fate of Ophelia. We hebben voor jou nog de nieuwe van Topic in aanbieding. Maar eerst Marisha Turner.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: We mogen ze gaan beschouwen als eendagsvliegen, maar ze werden wel bekroond met de zomerhit in 2024, toch ook al een dikke 2 jaar geleden. Het was nog even Peggy Goo met It Goes Like, op naar de top van het uur op donderdagmiddag met de nieuwe van Topic.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
2: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
1: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
3: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
1: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.nl

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.

0: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal-team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal-team, zegt Frank Durings.
1: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
0: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.